0: The clock is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ecco dai pan Gott in Wut!
2: Welcome to our Bible study program. Nam dine Bibel en fang emel salz eet, we goot de haar as.
3: Ik ben Bill Taylor en Ram de Stash bat me, zet me de vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 1 Korinthe fing wie trouble en spolunk in de kwek. Paulus sien rood as, in shady vir Christus.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: The clock is 12.
1: Ek is Hilda Friesen en op brood van ons leven van deel is het Johannes 1:42, wo dat zegt. En hij bracht aan naar Jezus. Als Jezus hem aankijkt, ziet hij, du bist Simon, Jona zien zijn, du zoals Petrus heiten, dat mijn Stein. Dat eerste Mal Jezus trafen wie voor Simon werkelijk mooi werd. Zijn broeder Andres had hem naar Jezus gebracht. Hij weer nog maar rood en Jezus zijn jeen woord, als Jezus hem aanreed. Hij nam hem bij nomen. Had Andres gezegd, wat Simon zijn nomen weer? Vielleicht, aber vielleicht ook niet. Ein Ding is sicher, hij kent allem bij nomen. Hij weet die nomen en wo du thuis bist. Hij weet ook alles wat die fehlen deed. Hij kan de man op een weg naar Jericho, die op een mühlbeerboom sticht, om Jezus zijn. Hij nam hem bij nomen en zei, Zacchaeus, kom schwind drauf, ik moet van jou nog bij die im huis komen. Hij wist ook krak wat de Pharisäer dachten, als ze armsagen en den verhaaste taxcollector zijn huis gaan. Krak zo, kent hij ons ook alle. Hij weet krak wer du bist en ook al die bezorgnissen. Hij weet ook krak wat jede persoon in jeder moment denken deed. Hij weet krak wer wie zijn. Hij weet ook dat wie niet zo als wie zijn blijven kennen. Hij weet dat wie jerendlich ändern moeten. Nu zegt hij te Simon, du bist Simon, Jona zien zijn. Du zoals Petrus en Stein heiten. Petrus wirft van natuur herzkoppig en leicht verdrisselijk en dol. Einer kon zich niet am op arm verloten. Hij wier meer zo als gras wat im wind weet als een stein. De haar zag ober dat hij hem te een stein merken kon. Simon wurde nog als een stein worden. Simon wurde een Petrus zennen. De haar bracht er ook voorig, ober dat wier nicht einmal leicht. Door zijn tijden wurde einer zo denkt, hij is werkelijk als een stein geworden. Zo zwan hij zegt, du bist Christus, den leven je Gott zien zien. Dan zijn er ober tijden wo hij zo als grossem wind weer. Zum Beispiel, als hij zijn haren verliegen deed, wils hij voor de mensen angst had, wie hij af in zijn stein. Lothar bij meer naant Jezus am zijn ola nomen, Simon. Dort deed Petrus zeer wei, wils dort wie als van Jezus zeien deed, du wirst kein Stein, du wirst als grossem wind. Trotz all zijn fehlers wordt Simon ober Petrus, den Stein, wo boven de haar zijn kerk bied. Dat is met ons kracht zo. Wie zullen groot zoals wie zijn nog aankomen, ober wie zullen niet groot zoals wie zijn blijven. Wanneer wie Jezus trafen, fangt een arbeid in onze harten en levens aan, wat ons van zo'n mensen, die bloos voor zichzelf leven, ändert, nog zo'n die er leven te God zijn eer en dienst voor anderen gaan geven. Dat is zoals dat in Hebreeën 13:20 en 21 zegt, mocht de Friedensgott jen fähig merken voor al het goede en tem donen wat van God zien willen. De Haar bracht dat voor dich. Hij mag van Simon en Petrus. Wie kennen ons ook ganz sicher zijn dat hij ons anderen ook voor dich brengen wordt. Du hast bloß ein Ding wat du donen matst. Du matst die am Hahn geven en am ganz vertrouwen. Dat meint ober ein ganzes Hahn geven.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Oerrecht, een halve stond voor die en voor mij.

Daar skroute je voor, dat wie met halt en hei en stoppel boe, en je preed je stoene jammerere, de je zaaie dat die conferens leide, verlangen dan dat ze jedet jaar zullen een betere bericht geven als dat vijet jaar. Die zullen meer glieden ha als dat vijet jaar, en daar zal meer geld gegeven worden jedet jaar, en die preed je zullen dat alles voor zich brengen. O vriend, wel wie leven verlangen dat onze predjes vlietig, God zijn woord predje en onje rechte doen. Dat, mijn vriend, is ere hauptarbeid, nu God zijn woord no. Dan worden mensen gezegend worden, en dan ha ze de gelegenheid te waarschijn geloven, en goede woordje ver te brengen. O, mijn vriend, wie vergeten zo vaken, dat onze woordje worden met vier, geproefd worden. Daar is zo vaken de idee, dat we alle op een weg naar hemel zijn, en daar wordt je dat dan alles bloos zeer fijn zijn. Nou ja, met de tijd wordt dat ook zo zijn voor Christen. Maar daar is een gerechtsdag, nadat dat we deze wereld verloten als Christen. En daar is zeer veel, is mij zo, dat halt en hei en stoppel is. En dat wordt met één puff weg zijn. En dan zo als Paulus zegt in Korinthe, nou ja, die worden geraad zijn. Aber hij zegt dat wat zo zijn als der vier. Ik wil dat niet ervoor, dat liefste. Jezus reed in Johannes 15 van vrucht drogen. Hij zei dat hij de ware wienstak weer, dat heet Jezus. En wie Christen zijn de ranken? Dat zijn de ranken die vrucht drogen. Also wat zullen we doen? Vrucht drogen, jo. Wat van een vrucht? Nou, daar is dat vrucht van onze lappen, om te eren. Dees du dem Herr Jezus eren met die weerd? En daar is andere vrucht. Een klare zeichnis, dat we Christen zijn. Dat we ons daar niet met schemen. Ober, mij is er dat daar nog een andere soort vrucht is, dat we manchmal van vergeten. En dat is dit, en hör ich wat ik nu zei. Wanneer wie de ranken zijn, en de ranken zullen dat vrucht drogen, dan, jo, wie ranken zijn Christen, zullen we dan niet datzelfde verbrengen? Jo, de vrucht is andere, dem weich nur dem Herr Jesus hand te wiezen, en den te gewinnen. En dat, mijn vriend, is een zeer wichtige zaak. Wanneer wie Christen niet andere dat evangelium geven, zei mij, wer wordt dat dan doen? Nee, nee, dat is niet bloos den predje zijn arbeid. Zijn hauptarbeid is God zijn woord uit te leien, zodat du en ik de waarheid wiedergeven kennen, te zonen die nog niet bekeerd zijn. Jezus redt ook daarvan dat wanneer de rank niet vrucht dragen wordt, dat hij de rank dan wordt wegnemen en die worden verbrand worden. En waarom daar zijn zonen die zeiden dan, nou, dat meent dat die worden in een haal gesmeten worden. Nee, nee, vriend. We moeten behouden dat door een rechter stoel is, waar Jezus Christus ere woordje rechter wordt. En door wordt vier zijn, jo. Die woordje worden met vier geproefd worden. En wanneer die woordje afbrennen worden, dan worden zo'n Christus schodelieden. Dat is wat het zegt, oba. Dat zegt ook dat die worden geraad zijn. Oba zo als der vier. Nu, wel wie ook behouden, dat zo'n nicht nedig is. Dat is nicht nedig dat onze woorden zullen verbrennen. Wanneer wie ons dem Herr even geven, en aanloten derg ons arbeiden, en wie dat verziene ihr doen, nicht onze ene ihr, dan wordt dat geen verbrennen zijn. Dat vier wordt die woorden bloos bewiesen voor wat die zijn, zoals geld, zelva. En dere steiner. O, mijn vriend, de gelegenheid die de Heer ons geeft wordt voor hem te doen, zijn zo veel. En jo, daar kan de tijd zijn, dat we ver dem Heer stonen kennen, en hem zeiden, Heere, goed je doen, doe truwe, en goed dat deina. Jo, ik mocht dat zeer jaren, Heere, en du kanst ook datzelfde ervoren, wanneer du die bekeerd hast, dan neemt tijd en God zijn woord ieder dag
en eva jeft i dem her, he wat i wat jeva te dona, dat du verzine i a dona konst, en dan ook een loon habe am himmel, o Gott sei Dank, für so'n verreicht. En wada, wie matte versächtig sende met ans schriftliches Leben, en so als ik al eeremol gesagt ha, wie kenne dat nicht dona en an sie eene kroft, wie matte behole dat he, Gott es. Wann wie ein christliches Leben für die Welle an dieser Welt, dann muss die Kraft und Familie dort zu donen, von Arm kommen. Und hey wird uns dort auch geben, wann wir Welle sind, Arm zu dienen und Arm die ihr haben, Leute. Wir sind die Ranke, und eine Rank kann bloß Frucht tragen, wann die an den Weinstock bleibt. Dann wollen wir Frucht tragen für dem Herr. Noch ein Bet mehr von dort Weichvolle. Dort ist Wort, dort passiert, wann wir nicht im Herr wosse. Mit der Tiet, do wie stolpere, und jo, dann fehlt Buße. Und dort sagt, dort wann dort do wie blift, dann mit der Tiet ist dort allmählich, so ne to Buße zu bringen. Die können dann hiele alles, was sie wollen. Der Herr ist sehr geduldig, aber mit der Tiet ist er to lot. Das Zeichnis ist verloren. In dat Openbaringsboek, de tweede en derde kapitels, zendt de brief die Jezus tot Johannes geeft, dat hij naar de zeven gemeenten schikken zal. Daar weer de Ephesus gemeente, die had zoveel godet. Maar als Jezus derig weer met aan loven, voor dat godet dat ze hadden, deed hij aan warnen, en zei dat ze afgevallen waren van haar eerste leven. Ze hadden haar eerste leven verloren. En hij zei dat waanzinnig boese doen worden, dan wordt hij er lamp wegnemen. En vriend, wanneer Jezus de lamp, dat zeichnis, wegneemt, dan kan de gemeente doen wat hij wil, die wordt niet een zeichnis zijn. Dat is zeker. En dat is met enkele christen krijgt zo. Vriend, wanneer we proeven dat woordje gereicht te zijn, of de eerste tijd, wanneer du zegt, ik zie een Gotteskind, of zo leefst als een weltmensch, dan deist du dem Gottessehen, Jezus, van frische Kritie. Hij kwam in deze welt innen, die in mij een volkomene radung te brengen, en deed dat ook, en geeft die in mij nu de fähigheid voor arm te leven en voor arm vrucht te dragen, met dem juist geveld zijn, zodat we arm tom gevallen kunnen zijn. Ik wil nu de tiende bij twintigste vers lezen. Dan God is niet aangereicht, jene goede arbeid te vergeten, en de leef die je verzien nomen je wezen ha, en deem dat je de heilige je deent ha, en ook nog deene. En wie willen hierin zijn, dat in jede ene, die namelijk je hierin bewezen wordt om de volle zekerheid de hoopning te ha, bij hem eng, dat je niet stamp worden, over den noofalje die de geloven en geduld dort over wat versproken is. Dan als God Abraham een verspreken geeft, wil hij bij een schwere kan, de geraten weer, schwoer hij bij zichzelf, en zeed, en zegne waar ik die zegne, en vermeren waar ik die vermeren. En zo en geduld kreeg hij dort wat versproken weer. Dan mensen schwieren bij dat wat je raten is, en de schwoer is bij aan een bestedjung voor een eng van al het strijd. En dem God zich verneem, de oor van dat verspreken nog klarer te bewijzen dat zijn vernemen niet anderen wordt, geeft hij een schwoer, dat derg de twee dingen die niet anderen kennen, en dem dat het aanmerkelijk is voor God te leren, wie kennen een sterke troost ha. Die wie gerant ha de hoopning te holen te trie, die ans ver gestalt is. Die wie ha als een zekere, vaste anker van onze ziel, die aan de benne ziet van de gardines. Woer de verraner van ons jegone is, Jezus, die op Emma een hoge priester geworden is, no Melchizedek zijn erning. God heeft veel versprekingen gemaakt, want wie worden true zijn. Hij reed van Abraham. Hij wil geduldig en luid, wat God hem dat geeft, wat hij hem versproken had.
Dort is een vermoning voor ons. Twee dingen die niet anderen kennen. Jezus zijn dood en opstonden van dood zendt onze zekerheid dat hij ons aannemen wordt wanneer we naar hem komen. Nächste Mal, das 7. Kapitel. Gottes Segen, meine Freunde.

0: The clock is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ecco dai pangot in wood!
2: Welkom to ons Bibelstudienprogramm. Neem deine Bibel en fang immer Salz uit, wo Gott de Haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 1 Korinther fing wie Trouble en Spolung in de kerk. Paulus zien rood als in Schädi für Christus.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?